Een schijnen grüßle, ja, vriend. Welkom hier te deze halve stund met een gouden noorrecht op Plotitsch. Eitsie Adolf Enns. In Johannes kapitel 5 wordt vertaald waar Jezus een geleemden gezong moek. Johannes beschreef den oort met een nomen en ook wou dat toch weer een wota. En omdat wota ram waren 5 deertje. En ja, deze deertje lagen een schoof kranke wat verschiedene krankheden hadden. Man geloof dat het woter een heilende kracht had. Dat beweegt zich dan en wann. En wer dan dat eerste nernstich, wordt gezond. Mank deze kranke zocht Jezus zich een uit en heil dem. Hier hebben we een klare steed, wat ons wist, dat het niet zo is als manche behaupte. Dat heeft je manche die vast leven, dat Jezus alle kranken gezond maken wil. Na hier deed hij dat niet. Dat waren veel kranken, maar Jezus zocht zich maar een daarvan uit. Also, wanneer ons moel ergens weer zal bedreigen, en dat is besonders ook dan schwierig, wanneer man zelfs krank is, en wanneer ons dan zegt, dat Jezus ons ganz bestemd heilen wil, dan kunnen we met dem wohl diesen tijd stop lezen. Dan kunnen we hem vragen, waarom Jezus niet al de kranken door heilt. Aber des Zeitschaft noch andret wichtig für uns. Dort wo wir dann hören, wann Dieter Franz dort rede wird. Verjehe wie nu dat leid, et jev mein Leben.

0: Nu fängt du tjänjastund ån.
1: Kreit von då bist du nu hier in der blautische tjänjastund von Radio Segenswelle dabei. Herzlich willkommen.
2: Poiter sind geschenkt. Poiter wir nate Dünkte von Sassjur. Hij leeft met zijn elre in een zoja grote stad. Zijn elre weer ook niet krijgt arme mensen. En ze had poeta alles wat hij zich wenst. Wat voor het speelt is het niet gof, dat had poeta alles. Hij had van alle zarten. En toch weer hij treurig. Hij moest zo veel alleen spelen. Zijn mama en papa die arbeiden veel. En dan werd het tweeveerdelijk van poeta alleen op een goos en zijn vriendin spelen. Nee, zei de mama dan, wacht maar ik wat in je arbeid heb en dan ga ik met die. Aber dat werd dan al eenmaal zo lood dat alle tjenja al nemen moesten. Zo werd Poeta ziemlich einsam. Hij wende zich eenmaal dat hij toch ergens zum had te spelen. Als zijn mama nu vroeg, Poeta, du hast die bulte Geburtstag, wat wenschst du dir denn so? Dann seht hij blöd, im Bruderte und ein Sesterte. Et will irgendwem zum Spieler haben. Der Mama lag bloß und seht, aber Poeta, denk mal, vielleicht fällt dir noch wat betret bi. So verjähnt ne Tiet, und Poeta will wieder einsam. Hij had zo veel te spelen en hij speelde stil in zijn stof. Maar in de gedanken wenste hij Emma wanneer hij nog weer met mij kon spelen. De mama en papa bemerkten zich dat jeder zondag eens weer de tienersten metkomen konden aan te middag en te noemiddag bij hem spelen. Maar dat reed hem niet, dat weer bloos de een zondag. En de ganse wereld zat hij wat er al aan.

Een schijnen groes, lieve vriend. Welkom hier te deze halve stund met een gouden oorrecht op Plotich. Uitzie Adolf Enns. In Johannes kapitel 5 wordt verteld waar Jezus een geleemden gezong moek. Johannes beschrijft den oort met een nome en ook wou dat toch weer een woota. En omdat woota ram weer 5 deertje. En aan deze deertje lagen een schoof kranke wat verschillende krankheden hadden. Man geloofde dat het water een heilende kracht had. Dat bewees zich dan en wann. En wer dan dat eerste nernstich, ward gezond. Mank deze kranke zocht Jezus zich einen uit en heilde hem. Hier hebben we een klare steed wat ons wist, dat het niet zo is als manche behaupte. Dat heeft je manche die vast leven, dat Jezus alle kranken gezond maken wil. Na hier deed hij dat niet. Daar waren veel kranken, maar Jezus zocht zich maar een daarvan uit. Also, wanneer ons moel ergens weer zal bedreigen, en dat is besonders ook dan schwierig, wanneer man zelfs krank is, en wanneer ons dan zegt dat Jezus ons ganz bestemd heilen wil, dan kunnen we met dem wohl deze tijd stop lezen. Dan kunnen we hem vragen, waarom Jezus nicht all die Kranke door heilt. Aber das Zeitschaft noch andret wichtig für uns. Dort wo wir dann hören, wann Dieter Franz dort rede wird. Verheer wie nu das Leid, er geeft mein Leben.